patitei, paskanita patitei, kata kata katitei, paskanita patitei, patitam patitam, param param paritei, paskanita patitei, kata kata katitei, paskanita patitei. Aivan vitei, tusu chikuikin, kunanka sayaita ja janaikitia, puririman rinaikitia. Cha pa pa pa chichi pa. Cha abuelita pa musian piritawan tantatawan. Cha pa pa pa chichi pa. Cha abuelita pa musian piritawan tantatawan.